0: Nou, die is aan kopen af dan af van aan jouw akker kiepen bij schiff of aan kanten aan bassa. Voor akker nummer 1 aan mijn akker. Super lieve op het super. Edea, edea, edea, edea. Voor super lieve aan super. Hier heb je aan. Hier heb je aan. Super lieve. Wil ik niet meer.
1: Tumadala, baraka maradawa. Idan shirin namu ya garzaya zuwa unguwar Na'ibawa Sabuwar Abuja kuwa wani jariri aka tsinta a Bula a cikin wani kwali lamarin da ya tara hankalin al'ummar yankin domin jin yadda abin ya faru wakilin Shamsu Maskon Kundila ya zanta da mutanen da lamarin ya faru a kan gidansu
2: yara sun zo wuce su suka kwali ana yawo da kwali kuma abin ba ne.